0: Origineel was dit een nummer van de Amerikaanse pop-rockband Tommy James and the Shondells uit 1968. En deze Britse damesgroep gaf er in 1986 die typische 80s vibe aan. En eerlijk, het klinkt eigenlijk best lekker. Amazulu en Money, Money. Zo, het is weer zaterdag, het is middag en de hits die vliegen je alweer om de oren. Dit is Radio Noordzee Internationaal. En bij ons krijg je ook nu weer een verse dosis hitwaves. De beste klassiekers, de grootste hits en de meest frisse tracks. Wij hebben ze allemaal voor je klaarstaan. Leun dus achterover, neem een lekker drankje en geniet van het weekend. Welkom in Hitwaves.
1: Het is weekend!
2: Radio Noordzee. Dit is Jo van Limburg.

feestje op. Ik wens naar zowat het leukste feestje van de eeuw. Het is zowat de enige plaats waarbij je tegelijkertijd kunt klagen over de economie en langs de andere kant je beste danspasjes uit de kast kunt halen. Een Britse klassieker uit 1982 die na al die jaren nog steeds harder binnenkomt dan een dubbele espresso. De Jam.

0: plaats uit de actuele hitlijsten. De breekbare stem van Miles Smith met Drive Safe. Een prachtig advies natuurlijk. Handen aan het stuur, verstand op de weg en vooral heel voorzichtig zijn. En als we dan toch op de baan zitten, dan sluit volgende plaat daar helemaal bij aan. We ruilen namelijk de gevoelige gitaar in voor een dikke dieselmotor en een flink bakkie koffie. Hier is de koning van de snelweg, Henk Wijngaard.
1: Johan van Limburg, keihard de lekkerste.

Het blijft dan ook een echte Nederlandstalige klassieker die na al die jaren nog steeds wordt meegezongen. Het nummer werd in 1978 zo'n gigantische hit dat de verkoop van bakjes koffie en gehaktballen bij de wegrestaurants spontaan verdubbelde. In juni van dit jaar wordt Henk trouwens 80 jaar en dat gaat in Nederland

prachtigheid als B-kant van Tina Turner's Typical Male. En deze Britse groep Aswad coverde het nummer in 1988. En het werd dan ook deze heren hun allergrootste hit. Later ook nog eens uitgebracht door Ace of Base. Maar wij kozen dit keer dus voor de versie van Aswad en Don't Turn Around. Goed.

0: zo erg dat ze er zelfs de Razzie Awards voor slechtste film voor kregen. En de film werd dan wel geen Oscar-winnaar, maar de muziek die bleek sterker dan de kritiek. Want ook vandaag, na ruim 40 jaar, is het nog steeds een echte dansklassieker. Even terug naar 1980 met deze van Village People en Can't Stop the Feeling.
1: Yuck.

0: onlangs bracht ze haar nieuwe single uit. Een gevoelig en oprecht nummer over steun, vertrouwen en er voor elkaar zijn wanneer het leven even moeilijk is. Prachtig nummer dat je meteen laat voelen dat het belangrijk is om samen sterk te staan. Ines Gonkere en Neem mijn hand.
1: I'm Ferry Maat. It's good to listen to Radio Noordzee International

0: onverbeterlijke hartendief. Maar eigenlijk waren zij het zelf die de harten van miljoenen fans en vooral de mannelijke fans dan stalen met hun glitterpakjes, oneindig lange benen en die iconische lach. Ik ben alleszins helemaal in de wolken geraakt. Love hier op de radio en Casa Nova. Goed, en met onze volgende plaat duiken we weer even de hitlijsten in. Hier zijn technokoning Reinier Zonneveld en DJ-producer Gordo met hun gezamenlijke debuuttrack Loco Loco.
1: Hitwaves. Hitwaves. Yo, van Limburg.
2: From the capital of the South.
3: R&I.
2: We are the hits.

hit van 2026 kunnen worden. Het is een zonnige, energieke knaller geworden die je spontaan laat meebewegen. Of je nu in de auto of ergens op een terrasje zit, perfecte plaat alvast om het lentegevoel van u nog wat beter te accentueren.

realiseert dat je eigenlijk al drie haltes te ver met de bus bent meegereden. De melancholische pracht van de Noordse band Fralipo Lippi met Shouldn't Have To Be Like That. Yeah.

Het ongeziene succes van zijn monsterhit Engelbewaarder en de zomerse opvolger Zomernacht in Griekenland laat Marco Schuitmaker ook nu weer zien dat hij nog lang niet is uitgezongen. Hij is momenteel zo populair dat hij waarschijnlijk vaker in een feesttent slaapt dan in zijn eigen bed. En in deze nieuwe single zingt hij dat